Dat ze waren, je mag me schieten. Dat ze wel rijden, ze vaart goed green. Ze vaart kasmeten, zin daarbij.